Daar is die hoed, een waadje vlakkeren in tine. Eu desfilat cu mine, să-mi fi mereu trecut.